0: Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft hij nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie. Van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Bier draag alleen 4 op een dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Al die gezellige liedjes van toen.
5: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee.
4: Minstens 20 jaar terug in de tijd.
6: Bonjour, mademoiselle.
7: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen. Van 8 tot 10. Op zijn zondags.
6: Merci beaucoup.

dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: Anfibiano Zomer Radio.
1: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bracht de tiener de feiten naar buiten. De vier sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De man in kwestie is nu voor een aantal feiten vrijgesproken. In eerste aanleg had hij 8 jaar gevangenisstraf gekregen. In Lodelijnsaar, een deel van Charleroi in Henegouwen, zijn 3 mensen omgekomen bij een zware botsing tussen 2 personenwagens. Het was al het zoveelste ongeval op een berucht kruispunt. Vermoedelijk reed 1 van de betrokken voertuigen aan zeer hoge snelheid. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 3 zussen tussen 30 en 40 jaar oud. Een verkeersdeskundige onderzoekt het drama. Frankrijk start met een tax op zogeheten ultrasnelle mode. Wie daar voortaan kledij bestelt bij de Chinese giganten Shein, Temu of AliExpress, moet een ecologische bijdrage betalen. Nu bedraagt die nog maar enkele euro's, maar de autoriteiten willen die zo snel het kan flink optrekken. De tax geldt niet voor Europese retailers. Frankrijk verwijt de Chinese platformen dwangarbeid, milieuvervuiling en oneerlijke concurrentie met Europa. De heffing komt bovenop op de pakjestaks die onlangs op Europees niveau is ingevoerd op zendingen van buiten de Europese Unie. En je zal Lionel Messi niet meer zien voetballen in het shirt van Argentinië. De superster maakte dat zelf bekend op Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje onlangs was meteen zijn laatste match als international. Messi schoot op dat WK nog 8 keer raak. Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft die nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

Cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En die moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

deftig rolt de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Hey vrienden.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Je zingt mee.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig. We zien een beeld met een westelijke, zuidwestelijke stroming, waarin lage drukgebieden vooral ten noorden van ons doortrekken. Ten zuiden van ons zien we uitlopers van het Azorenhoog. En wij zitten daartussen ergens in een west-zuidwestelijke stroming, waarin gemakkelijk buienstoringen doortrekken en waarin per momenten felle buien kunnen aanwezig zijn. Het is een moment, hoor, want het is niet de hele tijd. Er zijn ogenblikken dat er felle buien vallen met lokaal veel regen, maar het blijft een lokaal gebeuren en het is een heel verdeeld beeld. Niet elke dag is even wisselvallig. Zo zie je bijvoorbeeld dat er dinsdag nog wel wat buien zijn. Woensdag lijkt een droge dag te worden. Donderdag dan weer meer buien. En richting het weekend overheersen weer de droge periode. Het blijft ook warm. Maxima telkens vooraan de 20 graden. En ook de minima blijven erg warm. Met waarden van 15 graden of meer. Per momenten ook veel wind. Al is ook dat niet de hele tijd het geval. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Michael, Corina.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisternacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan. Feestzaal Pigalle.

0: verzint.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: bekende optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Etrop Hall Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festival Pigalle.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Dit is VBRO.

0: doe jij nu eigenlijk?
1: Zo, Rome, Parijs, New York.
0: Ja, ik reis zelf dus ook graag.
1: Spanje deze zomer.
0: Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja.
1: Oh, je leest niet graag.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge bleef deze zomer veruit de grootste slokop van buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die buitenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarna volgen Knokke-Heist met 16% en Oostende met 11%. De volledige kuststrook is samen goed voor 49%. Opvallend, in Brugge komt 41% van de buitenlandse betalingen van Amerikanen, die daarmee met grote voorsprong de belangrijkste groep vormen. In West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag per betaling op 57 euro. In Brugge is dat iets lager, namelijk 51 euro door het grote volume aan transacties. Aan zee loopt dat op tot 61 euro, in Knokke-Heist zelfs tot 70. De Gentpoortbrug in Brugge ging gisterenavond om 8 uur open voor alle verkeer. Daarmee komt een einde aan een zomer vol werken. Sinds midden juni was de brug volledig afgesloten. Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de Gentpoortbrug opnieuw gebruiken. Al blijft de verkeerssituatie aangepast tot de volledige herinrichting van de Gentpoortkruispunten klaar is. Volgens de huidige planning pas in het najaar van 2027. De bovenbouw, het wegdek, de leuningen en de elektromechanische uitrusting kregen een grondige onderhoudsbeurt. Met 2 weken nachtwerk om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers moeten voorlopig nog verplicht rechtsaf, komende van het centrum richting Katelijnenpoort. En aan het kort stukje Generale Manlaan komt een drukknop en tijdelijk verkeerslicht om zo conflicten te vermijden. Op de Brugse Ring blijft verkeer in beide richtingen mogelijk over 2 rijstroken met 30 km per uur. Maar linksafslaan vanuit de richting Kruispoort blijft verboden. Zwaar verkeer moet blijven omrijden via de Baron Ruzettelaan en de Maalse Steenweg. De werken maken deel uit van een grote veiligheidsherinrichting van 4 kruispunten aan de Gentpoort in Brugge. In Kolkerken zijn de opfrissingswerken aan het krachtbalgebouw en de bibliotheek afgerond. De stad Brugge gaf beide sites begin de maand juni een nette, frisse uitstraling. Aan het krachtbalgebouw werd het schrijnwerk vernieuwd en kreeg ook het bijgebouw een grondige beurt, zodat sporters opnieuw in een verzorgde omgeving kunnen trainen. De Brugse schepen van Spanje.

0: Wordt Olivier Strubbe benadrukt dat een aangename infrastructuur essentieel is voor wie er dagelijks komt. Ook de bibliotheek van Kookerke kreeg dus een volledige opknapbeurt met gevelreiniging en schilderwerken aan metselwerk, leuningen en plinten. In Brugge riskeert een 47-jarige boekhouder uit Oostende alsnog een bijkomende celstraf voor de oplichting van Boudewijn Sea Park. De man licht het pretpark voor ruim €92.000 op door bij facturen zijn eigen rekeningnummer te plaatsen. Hij kreeg eerder al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden voor een andere oplichtingszaak. Maar hij maakte volgens het parket van Brugge misbruik van het vertrouwen dat hij kreeg toen hij net was vrijgelaten. De man kampte jarenlang met een zware gokverslaving en gokte zelfs op naam van zijn vrouw of van een vriend. Het parket vraagt nu 20 maanden bijkomende gevangenisstraf en 10 jaar beroepsverbod. De financiële klap is alvast groot. De man moet zo'n €93.500 terugbetalen aan het pretpark. Het Hof van Beroep velt een arrest over de bijkomende straf. En tot slot nog een uittip, want komend weekend is er weer Rijenfestival in Brugge. Van vrijdag tot en met zondag valt er heel wat te beleven op en rond het water in Brugge. Driejaarlijkse openluchtfestival trekt langs de Rijen, door parken, langs pleinen en verborgen plekken en brengt 13 voorstellingen, samen goed voor meer dan 38 speelmomenten. Met 6 premières, een 20-tal kunstenaars en locaties die variëren van het Minnewater tot de Sint-Pietersplas. Brugge wordt op die manier 3 dagen lang 1 groot podium.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Heel goede morgen, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow op deze allereerste dag van het nieuwe schooljaar. Inderdaad, vandaag zwieren de poorten weer open voor het schooljaar 2026-2027. Na een heerlijke zomerse periode, een record zomer, een record vakantie met zomaar even 5 hittegolven in onze regio. Maar enfin, alle mooie liedjes komt een einde. Voor zover dat dan geen mooi liedje is wat vandaag begint. Hè. Het is maar hoe je het bekijkt. De allereerste schooldag is een feit. Onze VBRO ontbijtshow voor deze 1 september. Met Geert Naassens uiteraard, die alles vertelt over het weer bij de start van het nieuwe schooljaar. Kort en bondig voor 7:30. En dan straks een eerste keer met zijn ochtend weerpraatje zo omstreeks 7:45 in deze VBRO ontbijtshow. En wie is er ook ieder jaar weer bij op de eerste schooldag? Dat is natuurlijk Wiltura.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag krijgen we een klein doorslagje van het weer van gisteren, maar toch duidelijk met betere invloeden. Je ziet dat er aanvankelijk vanochtend nog hier en daar een bui kan voorkomen, maar het zijn duidelijk minder buien dan gisteren, ze zijn ook minder fors. De kans op onweer is heel klein geworden. En in de loop van de dag verbetert dat ook. Je ziet dat er steeds meer opklaringen doorbreken. Bredere opklaringen ook. De buien die er nog zijn verdwijnen stilaan. Al sluit dat niet uit dat er misschien toch een enkele hier of daar nog kan voorkomen tot het eind van de middag. De temperaturen. Ja, de dag begint weer super zacht. 15 graden en meer. Uiteindelijk halen we vanmiddag 20-21 aan de kust. Tot een graad of 22 elders. Bij een matige westelijke wind die geleidelijk in de loop van de dag ook in kracht zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68

0: 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. En tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Feestzaal Tiga.

0: verzint.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Dit is VBRO.

Ja, we hopen natuurlijk met z'n allen, luisteraar, dat we in deze eerste maand van het gloednieuwe schooljaar dat vandaag van start gaat, toch van wat zonneschijn mogen genieten. Hè? Dat het nog altijd wat zomert, straks ook nazomert. Samen met ons duimt Luc Steno, deze week althans, met zijn gloednieuwe single prominent op de radio. Het is onze VBRO Trotsplaat. Een heel goeiemorgen!

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Dit tussen lage drukgebieden die ten noorden van ons zitten en uitlopers van het Azorenhoog ten zuiden van ons. Bij die beide blijven we in een licht onstabiel weertype zitten en ook met aanvoer van telkens vrij warme tot zachte lucht. Dag per dag zitten daar wel wat verschillen in. Vandaag bijvoorbeeld, klein doorslagje van gisteren, er valt hier en daar zeker nog wel een bui, maar duidelijk minder buien. Ze zijn ook minder fel en in de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen opzetten. De wind neemt ook af en de temperaturen, maar ja, die zitten ergens vooraan de 20 graden tot een graad of 22 dieper landinwaarts. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, minima die een stukje lager zouden kunnen gaan zitten, 13, 14 graden, maar dat zijn nog altijd erg zachte waardes. Dan naar woensdag toe, beetje de betere dag van de week, opklaringen, bredere opklaringen zelfs, ook weer maxima van vooraan de 20 graden, later een toenemende bewolking en in de nacht naar donderdag en donderdag overdag trekt dan een zwakke storing door met wat verspreide lichte neerslag daarbij. Tegen vrijdag zullen we dan weer in warmere lucht terechtkomen. 25 graden zou wel eens kunnen haalbaar zijn landinwaarts. En ook zaterdag en zondag zachte dagen met vooral zondag weer vrij hoge temperaturen in de loop van de

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth. Bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisternacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugge bleef deze zomer veruit de grootste slokop van buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die buitenlandse toeristen in de provincie uitgaven, in Brugge werd gespendeerd. Daarna volgen Knokke-Heist met 16% en Oostende met 11%. De volledige kuststrook is samen goed voor 49%. Opvallend, in Brugge komt 41% van de buitenlandse betalingen van Amerikanen, die daarmee met grote voorsprong de belangrijkste groep vormen. In West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag per betaling op 57 euro. In Brugge is dat iets lager, namelijk 51 euro door het grote volume aan transacties. Aan zee loopt dat op tot 61 euro, in Knokke-Heist zelfs tot 70. De Gentpoortbrug in Brugge ging gisterenavond om 8 uur open voor alle verkeer. Daarmee komt een einde aan een zomer vol werken. Sinds midden juni was de brug volledig afgesloten. Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de Gentpoortbrug opnieuw gebruiken. Al blijft de verkeerssituatie aangepast tot de volledige herinrichting van de Gentpoortkruispunten klaar is. Volgens de huidige planning pas in het najaar van 2027. De bovenbouw, het wegdek, de leuningen en de elektromechanische uitrusting kregen een grondige onderhoudsbeurt. Met 2 weken nachtwerk om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers moeten voorlopig nog verplicht rechtsaf, komende van het centrum richting Katelijnenpoort. En aan het kort stukje Generale Manlaan komt een drukknop en tijdelijk verkeerslicht om zo conflicten te vermijden. Op de Brugse Ring blijft verkeer in beide richtingen mogelijk over 2 rijstroken met 30 km per uur. Maar links afslaan vanuit de richting Kruispoort blijft verboden. Zwaar verkeer moet blijven omrijden via de Baron Ruzettelaan en de Maalse Steenweg. De werken maken deel uit van een grote veiligheidsherinrichting van 4 kruispunten aan de Gentpoort in Brugge. In Kolkerke zijn de opfrissingswerken aan het krachtbalgebouw en de bibliotheek afgerond. De stad Brugge gaf beide sites begin de maand juni een nette, frisse uitstraling. Aan het krachtbalgebouw werd het schrijnwerk vernieuwd en kreeg ook het bijgebouw een grondig beurt, zodat sporters opnieuw in een verzorgde omgeving kunnen trainen. De Brugse schepen van sport Olivier Strubbe benadrukt dat een aangename infrastructuur essentieel is voor wie er dagelijks komt. Ook de bibliotheek van Kolkerke kreeg dus een volledige opknapbeurt met gevelreiniging en schilderwerken aan metselwerk, leuningen en plinten. In Brugge riskeert een 47-jarige boekhouder uit

0: Oostende alsnog een bijkomende celstraf voor de oprichting van Boudewijn Sea Park. De man licht het pretpark voor ruim 92.000 euro op door bij facturen zijn eigen rekeningnummer te plaatsen. Hij kreeg eerder al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden voor een andere oplichtingszaak. Maar hij maakte volgens het parket van Brugge misbruik van het vertrouwen dat hij kreeg toen hij net was vrijgelaten. De man kampte jarenlang met een zware gokverslaving en gokte zelfs op naam van zijn vrouw of van een vriend. Het parket vraagt nu 20 maanden bijkomende gevangenisstraf en 10 jaar beroepsverbod. De financiële klap is alvast groot. De man moet zo'n 93.500 euro terugbetalen aan het pretpark. Het Hof van Beroep velt een arrest over de bijkomende straf. En tot slot nog een uittip, want komend weekend is er weer Rijenfestival in Brugge. Van vrijdag tot en met zondag valt er heel wat te beleven op en rond het water in Brugge. Driejaarlijkse openluchtfestival trekt langs de Rijen, door parken, langs pleinen en verborgen plekken en brengt 13 voorstellingen, samen goed voor meer dan 38 speelmomenten. Met 6 premières, een 20-tal kunstenaars en locaties die variëren van het Minnewater tot de Sint-Pietersplas. Brugge wordt op die manier 3 dagen lang 1 groot podium.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Dit is deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op de allereerste schooldag vandaag in september 2026. Ja, het is nu echt wel aftellen, hè. Sommigen beginnen er zo meteen aan. Anderen hebben nog een uurtje of twee respijt gekregen of hoeven pas deze namiddag in te pikken. Maar in ieder geval, het begint officieel op deze 1 september. Het nieuwe schooljaar. Het schooljaar 2026-2027. En dat is uiteraard een beetje wennen. Alleen al het jaartal. Dat zijn we nog niet echt gewend, hè? Die 2027 die met rasse schreden aan het naderen is. Eerste schooldag vandaag, VBRO ontbijtshow, alweer de tweede van deze werkweek 36 hier bij de VBRO met weerman Geert Naassens. Kort en bondig nog voor 8:30 en dan hoor je hem bij het begin van de laatste rechte lijn van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow ook nog een keer in zijn ochtendweerpraatje. Op het 8:30 hebben we uiteraard nieuws voor je met de VBRO nieuwsdienst en redactie. Ik ben Frederik Thomas en ik zorg voor de passende muziek op deze eerste schooldag.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we een klein doorslagje van het weer van gisteren, maar toch duidelijk met betere invloeden. Je ziet dat er aanvankelijk vanochtend nog hier en daar een bui kan voorkomen, maar het zijn duidelijk minder buien dan gisteren, ze zijn ook minder fors. De kans op onweer is heel klein geworden. En in de loop van de dag verbetert dat ook. Je ziet dat er steeds meer opklaringen doorbreken. Bredere opklaringen ook. De buien die er nog zijn verdwijnen stilaan. Al sluit dat niet uit dat er misschien toch een enkele hier of daar nog kan voorkomen tot het eind van de middag. De temperaturen. Ja, de dag begint weer super zacht. 15 graden en meer. Uiteindelijk halen we vanmiddag 20-21 aan de kust. Tot een graad of 22 elders. Bij een matige westelijke wind die geleidelijk in de loop van de dag ook in kracht zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corine.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. En tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Dit tussen lage drukgebieden die ten noorden van ons zitten en uitlopers van het Azorenhoog ten zuiden van ons. Bij die beide blijven we in een licht onstabiel weertype zitten en ook met aanvoer van telkens vrij warme tot zachte lucht. Dag per dag zitten daar wel wat verschillen in. Vandaag bijvoorbeeld, klein doorslagje van gisteren, er valt hier en daar zeker nog wel een bui, maar duidelijk minder buien. Ze zijn ook minder fel en in de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen opzetten. De wind neemt ook af en de temperaturen, maar ja, die zitten ergens vooraan de 20 graden tot een graad of 22 dieper landinwaarts. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, minima die een stukje lager zouden kunnen gaan zitten, 13, 14 graden, maar dat zijn nog altijd erg zachte waardes. Dan naar woensdag toe, een beetje de betere dag van de week, opklaringen, bredere opklaringen zelfs, ook weer maxima van vooraan de 20 graden, later een toenemende bewolking en in de nacht naar donderdag en donderdag overdag trekt dan een zwakke storing door met wat verspreide lichte neerslag daarbij. Tegen vrijdag zullen we dan weer in warmere lucht terechtkomen. 25 graden zou wel eens kunnen haalbaar zijn landinwaarts. En ook zaterdag en zondag zachte dagen met vooral zondag weer vrij hoge temperaturen in de loop van de dag.

0: heerlijk liedje van Gitte, vind je niet? We gingen ervoor diep terug in de tijd, heel diep terug in de tijd, want het kwam uit de collectie van 1963. Ik wil een cowboy als man. In de start van onze VBRO ontbijtshow op deze allereerste dag van het nieuwe schooljaar. Kijk, ja, de ontbijtshow die zit er zo goed als op. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal, het nieuws van 9 uur. Dan trekken we het late ochtendblok in. Ons recept is ook in het nieuwe schooljaar. Trouwens nog altijd in het kader van de VBRO Zomerradio, want we mogen niet vergeten dat het nog altijd zomer is. Een uurtje nieuwe plaatjes tussen nu en straks 10 uur. En dan is het weer tijd voor koffietijd met VBRO's Eddie Govert. En die is er ook helemaal klaar voor het nieuwe radioseizoen. Heeft hij me gisteren verteld.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
2: met ook zanger Maiko, Corrie.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nieuws uit je regio.
2: Brugge bleef deze zomer veruit de grootste slokop van buitenlandse bestedingen in West-Vlaanderen. Uit een analyse van Worldline blijkt dat 34% van alle euro's die buitenlandse toeristen in de provincie uitgaven in Brugge werd gespendeerd. Daarna volgen Knokke-Heist met 16% en Oostende met 11%. De volledige kuststrook is samen goed voor 49%. Opvallend, in Brugge komt 41% van de buitenlandse betalingen van Amerikanen, die daarmee met grote voorsprong de belangrijkste groep vormen. In West-Vlaanderen ligt het gemiddelde bedrag per betaling op 57 euro. In Brugge is dat iets lager, namelijk 51 euro door het grote volume aan transacties. Aan zee loopt dat op tot 61 euro, in Knokke-Heist zelfs tot 70. De Gentpoortbrug in Brugge ging gisterenavond om 8 uur open voor alle verkeer. Daarmee komt een einde aan een zomer vol werken. Sinds midden juni was de brug volledig afgesloten. Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de Gentpoortbrug opnieuw gebruiken. Al blijft de verkeerssituatie aangepast tot de volledige herinrichting van de Gentpoortkruispunten klaar is. Volgens de huidige planning pas in het najaar van 2027. De bovenbouw, het wegdek, de leuningen en de elektromechanische uitrusting kregen een grondige onderhoudsbeurt. Met 2 weken nachtwerk om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers moeten voorlopig nog verplicht rechtsaf, komende van het centrum richting Katelijnenpoort. En aan het kort stukje Generale Manlaan komt een drukknop en tijdelijk verkeerslicht om zo conflicten te vermijden. Op de Brugse Ring blijft verkeer in beide richtingen mogelijk over 2 rijstroken met 30 km per uur. Maar links afslaan vanuit de richting Kruispoort blijft verboden. Zwaar verkeer moet blijven omrijden via de Baron Ruzettelaan en de Maalse Steenweg. De werken maken deel uit van een grote veiligheidsherinrichting van 4 kruispunten aan de Gentpoort in Brugge. In Kolkerken zijn de opfrissingswerken aan het krachtbalgebouw en de bibliotheek afgerond. De stad Brugge gaf beide sites begin de maand juni een nette, frisse uitstraling. Aan het krachtbalgebouw werd het schrijnwerk vernieuwd en kreeg ook het bijgebouw een grondige beurt, zodat sporters opnieuw in een verzorgde omgeving kunnen trainen. De Brugse schepen van sport Olivier Strubbe benadrukt dat een aangename infrastructuur essentieel is voor wie er dagelijks komt. Ook de bibliotheek van Kolkerken kreeg dus een volledige opknapbeurt met gevelreiniging en schilderwerken aan metselwerk, leuningen en plinten. In Brugge riskeert een 47-jarige boekhouder uit Oostende alsnog een bijkomende celstraf voor de oprichting van Boudewijn Sea Park. De man ligt het pretpark voor ruim 92.000 euro op door bij facturen zijn eigen rekeningnummer te plaatsen. Hij kreeg eerder al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden voor een andere oplichtingszaak. Maar hij maakte volgens het parket van Brugge misbruik van het vertrouwen dat hij kreeg toen hij net was vrijgelaten. De man kampte jarenlang met een zware gokverslaving en gokte zelfs op naam van zijn vrouw of van een vriend. Het parket vraagt nu 20 maanden bijkomende gevangenisstraf en 10 jaar beroepsverbod. De financiële klap is alvast groot. De man moet zo'n €93.500 terugbetalen aan het pretpark. Het Hof van Beroep velt een arrest over de bijkomende straf. En tot slot nog een uittip, want komend weekend is er weer Rijenfestival in Brugge. Van vrijdag tot en met zondag valt er heel wat te beleven op en rond het water in Brugge. Driejaarlijkse openluchtfestival trekt langs de Rijen, door parken, langs pleinen en verborgen plekken en brengt 13 voorstellingen, samen goed voor meer dan 38 speelmomenten. Met 6 premières, een 20-tal kunstenaars en locaties die variëren van het Middenwater tot de Sint-Pietersplas. Brugge wordt op die manier 3 dagen lang 1 groot podium.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Bredene heeft de politie zondagavond een jongetje van 8 uit zee gered. De jongen was eerder uit zijn ouderlijk huis...

0: politie aarzelde geen moment en liep de zee in om het jongetje uit het water te halen. Op de A10, ter hoogte van de afrit Zandvoorde, gebeurde gisterenochtend iets na 10 uur een ongeval met een vrachtwagen. Het gevaarte kwam in de middenberm terecht en daarbij werd een lantaarnpaal geraakt die dwars over de weg kwam te liggen. Bij gevolg moest de volledige snelweg in de richting van Oostende afgesloten worden. Het verkeer in de richting van het binnenland moest er over de pechstrook. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. In de Sint-Jansdreef in Hertsbergen bij Oostkamp is gisterenochtend een bestelwagen volledig uitgebrand. Door de hitte raakte ook een bestelwagen aan de overkant van de straat zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij het incident gewond. Zondag voormiddag gebeurde op het kruispunt van de Westlaan met de Duinkerkenstraat in Poperingen een ongeval met 2 voertuigen. Een wagen bestuurd door een 31-jarige vrouw uit Ieper kwam tot stilstand tegen een paal. In de andere auto zat een koppel tachtigers uit Waregem. Alle 3 betrokkenen raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En in de Poperingenstraat in Woeste kwam zondagavond een boom op het wegdek terecht. De volledige weg was er versperd. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en te verwijderen. Een karwei die enkele uren in beslag nam.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op delangemuur@brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

Ja, ja, Matthias Lens en Wim Leijs sloegen de handen in elkaar voor deze leuke Rosetta. En dat is een vertaling van een liedje wat jaren geleden een internationale hit was, hè? Jawel. Ik heet je van harte welkom bij VWRO, goedemorgen. En Eddie Govert, die zit weer op zijn plaatsje hier in deze snikhete Studio 5 van de VWRO. Voor, ja natuurlijk, onze koffietijd, hè? En kijk, goede muziek samen met een slokje koffie, dat kan niet misgaan. En zeker als je weet dat we goede liedjes hebben, hoor. Helemaal Hollands, die komen eraan met hun nieuwste. En die grepen terug naar de Titanic van zoveel jaren geleden. Die is gezonken, maar blijkbaar leeft het nog altijd voort in de herinneringen. Komen ze.

Een man die ondertussen ook de kaap van 50 overschreden heeft. Jawel, Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Dat is maar best ook, hè. En Raymond Hermans heeft een nachtje beleefd wat hij niet kan vergeten. Het was een nacht, zegt hij, voor in de boeken. Ja.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

matinee-show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen.

0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag krijgen we een klein doorslagje van het weer van gisteren, maar toch duidelijk met betere invloeden. Je ziet dat er aanvankelijk vanochtend nog hier en daar een bui kan voorkomen, maar het zijn duidelijk minder buien dan gisteren, ze zijn ook minder fors. De kans op onweer is heel klein geworden en in de loop van de dag verbetert dat ook. Je ziet dat er steeds meer opklaringen doorbreken, bredere opklaringen ook. De buien die er nog zijn verdwijnen stilaan, al sluit dat niet uit dat er misschien toch een enkele hier of daar nog kan voorkomen tot het eind van de middag. De temperaturen, ja, de dag begint weer super zacht, 15 graden en meer. Uiteindelijk halen we vanmiddag 20-21 aan de kust tot een graad of 22 elders. Bij een matige westelijke wind die geleidelijk in de loop van de dag ook in kracht zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
0: Met ook zanger Maiko, Corrie.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Je hebt mensen die er nooit genoeg van krijgen, hè, van de warmte en van de zomer. Marco de Hollander, dat is zo'n exemplaar, hè, in die zomernacht, zijn meest recente. We zijn toe aan Lachen is plezant. En je weet het, op dinsdag hebben we altijd een vaste afspraak met Willy Lustenauer.

Weet diegene van mensgeneters gesproken dat de mensgeneters het liefst van al ministers eten? Dat er daar veel zetvlees aan is. En weinig rekgrootte. En het is zocht vlees ook. Want onder die minister worden ze niet gekookt. Zwief van een vrouw op, jong. Bij ons in de stroten we trainen onder de 6 kilo wezen. Onder de 6, je zult het moeten zien. Het is een van die oude wasmachine van internet. Jong, is er al een soetje, hè? Ze had een negertje adopteren, is ze gezegd. En waarom zus een negertje? Maar zeg, ze moest dat ook vergeten van te wassen. Het kan nooit wet worden van koleren. Hij is zeker dat de vader geen Hollander was. Maar heb je de nieuwe mode gezien van de rotten? Oh? Vrouw volk in homo's plat op zit, hè? Of wel van achter, maar als ze van achter zijn en ze knopjes. Stond zo weinig met zo'n rok aan te wachten achter het notenbus van Steenbrug hier op de markt. Te horen met een hele hoop andere mensen die er ook wel een apparaten op de bus. Komt een bus al met een keer af, begint ze te pezen. Oh, kan ik verzekerd niet wit genoeg kunnen scherren voor op die notenbus te gaan. Ga ze haar poortnopjes open doen, zo ze haar poortnopjes open. Ze kreeg door met een keer een wip, hup, en ze zit bij de chauffeur. Ze draaide erom en die vent die achter haar staat, zegt ze, ah, waar? Ik zeg, ah, waar? Moet ik vragen aan Jan, waarom doe je dat open van mijn spriet open?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.

0: In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Als de zon schijnt, inderdaad, Luc Steno heeft onze trotsplaat te pakken voor deze week. Kijk, dat is al een tijdje geleden, hè? Welkom in het tweede gedeelte van onze koffietijd. We gaan ermee door hier bij de VBRO. Lucas en Gea, dat zijn de volgende namen op ons lijstje.

We diepten een plaatje op van zo'n 10 jaar geleden. Sommer auf Rhodos van Patrick Lindner. Een heel bekende naam in het Duitsstalige gebied. We zijn toe aan de Vlaamse artiest van de dag. Vandaag koos ik voor een groep. Een groepje uit Antwerpen, Antigoon. En die zingen natuurlijk in het sappig Antwerps. Dat kan je je voorstellen. Oorspronkelijk begonnen ze met optreden met liedjes van de Strangers. Maar ja, ze noemden zich ook de New Strangers. Maar ja, dat kon niet blijven duren natuurlijk. Een beetje concurrentie en ja, wrijving natuurlijk allerhande. Dus kozen ze voor een andere naam. En die naam werd Antigoon. En ze traden op in de jaren 70. Ze hadden ook al direct een prijs. Nummer 2 in de Vlaamse hitparades met Tutterfrut. Ja, Tutterfrut, een beetje een rare naam natuurlijk voor een liedje, maar ze scoorden ook met Gijlbert. Dus een beetje aangebrande muziek, aangebrande tekstjes zo. En ze waren enorm populair. Ze bestaan nog altijd trouwens, ze treden nog altijd op. En het is een naam als een klok, vooral in het Antwerpse. Ik koos natuurlijk voor die bekende beginsingle van Antigoon. En dat is Tutterfrut. Geniet ervan.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
5: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196.

Ik wil je kussen. Jongens, jongens, jongens. Oppassen, hè, Gino Graus. Want je kan een blauwtje lopen. Dat is zoveel als zeker, hè. Danny D'Amaro daarentegen, die zegt het blijf maar gewoon. En gelijk heeft de man, hè.

Robert Pater is duidelijk, blijf toch bij mij. Jammer genoeg, vrienden, ik kan niet bij jullie blijven, want onze tijd is opgebruikt en onze koffietijd loopt op zijn laatste pootjes. Straks hoor je natuurlijk de zomergroetjes en van onze collega's natuurlijk, en ik hoop dat je ervan geniet. Morgen ben ik terug tussen 10 en 12, koffietijd natuurlijk, hè? Dus smakelijk eten en hopelijk tot wederhoren. Bye bye!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Pratere wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek.

0: Ja, het leven verandert vandaag toch voor heel wat mensen. Iedereen moet terug op tijd zijn, iedereen terug naar school die schoolplichtig is. En wij zitten tot 1 uur samen met de zomergoedjes. Die vieren we nog tot 21 september. Zeer welkom. Straks Wendy van Wanten, die is ook welkom. En die komt straks vertellen over het liedje Denk dan aan mij. We zouden het niet durven laten, Wendy. Welkom.
1: Zomergroetjes van de VBR.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het nog steeds licht wisselvallig. Opklaringen, maar ook wolkenpartijen. Wel steeds meer en bredere opklaringen, maar het sluit niet uit dat er toch gaandeweg hier of daar nog een enkele bui opduikt. De temperaturen, nou, die zitten ongeveer op dezelfde waarden als gisteren. 20, 21 graden aan de kust, tot een graad of 22 landinwaarts bij een matige wind uit een westelijke richting, die geleidelijk in de loop van de middag verder in kracht afneemt. En tegen vanavond is het dan een stuk rustiger geworden. Het sluit niet uit dat er toch hier of daar nog een enkele bui opduikt, maar die kans is duidelijk een stuk minder geworden. Vanavond en vannacht krijgen we dan een mix van wolken, opklaringen en minima die een stukje lager zitten dan de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Een van de jaren 70 hits van Corrie en de Rekels. En Corrie hoorde je vorige week donderdag nog met Rozen die bloeien. En zonder het te weten werd nu opnieuw op plaat gezet met een stevige beat daarop of eronder. Ivan Verelli, zonder het te weten. Heb ik ook weer Nonkel Erik aan de telefoon. We gaan eens horen. Nonkel Erik.
1: Ja, goedemiddag iedereen. Het is Nonkel Erik hier. Ik zie vandaag niet op mijn gemak. Ik zie niet goed in mijn buik ook. Wat was hier gisteravond? Cibolettenavond, zeg. Cibolette, ik had dat is zo'n kruid, een beetje dat judachtig. En ze hadden overal in al de gerechten cibolette gedaan. Maar ja, het was cibolettenavond, hè. En nu zit ik hier natuurlijk met krampen, hè. Ik kan het niet altijd zeggen, maar krampen in mijn buik en dan voor een winden en al. Nu, in ieder geval, ik weet dat het geen smakelijk onderwerp is, maar ik wens je toch een smakelijk eten. En in ieder geval ook veel plezier bij de VBRO daar, hè, in de zomergroetjes. En ik ga je er laten met want... Je weet wel, hè? Ja, tot de andere keer weer.
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op

0: Rock en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.

0: Morgen, inclusief een bezoek aan het Biermuseum.
1: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa.
0: Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van de Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.
4: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Inderdaad, een nieuwe aflevering van Voor het voetlicht. En onze gasten vandaag is Wendy van Wanten. Ze maakte heel wat liedjes in de afgelopen decennia. Eentje ervan gaat ze vandaag bespreken. Denk dan aan mij.
2: Oh, maar ik denk alle dagen naar jou, Rudy.
1: Ik wist het.
2: Nee, Denk dan aan mij is een titelsong eigenlijk van een album. Een aantal jaren geleden. En ik vond dat een prachtig nummer. Denk dan aan mij is dikwijls toepasselijk. In dit geval gaat het hier over een liefde die weggaat, die achterlaat, maar die toch misschien dezelfde pijn zal ooit ervaren dan ik dan, die het zing. Mm-hmm. Dus liefdesverdriet doet altijd pijn. Maar ik vond het een heel mooi melodietje om die song te brengen. Het is een liedje van Raffaella Cara. Mm-hmm. En dat Italiaans temperament, ja, dat wou ik ook eens proberen met een Vlaamse tekst.
1: Breng je het nog, dat liedje?
2: Ja, ik heb het nog maar pas deze week gebracht. Zelfs mee geopend. Hmm. En dan zeg ik het steeds tegen het publiek. Na het liedje van... maar ik ben er zeker van dat jullie aan mij denken. Anders zouden jullie hier niet zitten.
1: Dat is ook waar.
2: Ja, dat is een goed beginnen.
1: Absoluut, ja. Waar heb je het opgenomen? Weet je dat nog?
2: Dat is opgenomen in Tongeren bij mijn toenmalige producer Jack Rivers.
1: Oh ja.
2: En dat was een prachtig album geworden. Mm-hmm. Denk dan aan mij. We hebben daar goud mee gehaald, denk ik. Mm-hmm, ja. Dus ik heb daar mooie herinneringen aan. En het blijft een prachtige melodie.
1: Ja.
2: En een mooie productie.
1: Hoe belangrijk is het dat mensen zich herkennen in bepaalde liedjes, zoals dit liedje over liefdesverdriet?
2: Goh, belangrijk. Ja, is dat belangrijk? Dat weet ik niet, maar het treft wel. Dus in dit geval heb ik toch al vaak mensen gehoord die zich daarin terugzien en die dat dan soms wel opleggen, dat liedje. Ja, die pijn, hè, die liefdespijn, dat gaat diep. En aan de hand van muziek kan dat dan misschien een beetje helen.
1: Ja, en er is er meer, denk ik, dan dat we weten.
2: Hoe bedoel je, Rudy?
1: Die liefdespijn.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, dat kan heel hard zijn. Mm-hmm. Vandaar dat je het eigenlijk niemand toewenst. Maar toch moet je het laten weten aan de hand van een lied misschien hoe pijnlijk dat is.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Dit tussen lage drukgebieden die ten noorden van ons zitten en uitlopers van het Azorenhoog ten zuiden van ons. Bij die beide blijven we in een licht onstabiel weertype zitten en ook met aanvoer van telkens vrij warme tot zachte lucht. Dag per dag zitten daar wel wat verschillen in. Vandaag bijvoorbeeld, klein doorslagje van gisteren, er valt hier en daar zeker nog wel een bui, maar duidelijk minder buien. Ze zijn ook minder fel en in de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen opzetten. De wind neemt ook af en de temperaturen, maar ja, die zitten ergens vooraan de 20 graden tot een graad of 22 dieper landinwaarts. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, minima die een stukje lager zouden kunnen gaan zitten, 13, 14 graden, maar dat zijn nog altijd erg zachte waardes. Dan naar woensdag toe, een beetje de betere dag van de week, opklaringen, bredere opklaringen zelfs, ook weer maxima van vooraan de 20 graden, later een toenemende bewolking en in de nacht naar donderdag en donderdag overdag trekt dan een zwakke storing door met wat verspreide lichte neerslag daarbij. Tegen vrijdag zullen we dan weer in warmere lucht terechtkomen. 25 graden zou wel eens kunnen haalbaar zijn landinwaarts. En ook zaterdag en zondag zachte dagen met vooral zondag weer vrij hoge temperaturen in de loop van de dag.

Ik zei het al eens eerder, ik weet niet de reden, maar dit liedje doet me altijd aan de zomer van toen denken. The Imperials en Who's Gonna Love Me When You're Gone. Uit 78 was dit nummer. Ja, het zit erop voor vandaag. Deze 1 september, eerste aflevering van de nieuwe maand. En je weet het, ik zei het al eerder, we gaan nog door met deze zomergoedjes tot 21 september aanstaande. Want de zomer eindigt niet met de grote vakantie. Morgen is het woensdag en dan hebben we Truus nog eens aan het woord. Zij komt morgen vertellen over de roze rode appelboom. Ik wens je nog een fijne dag. Blijf ook vandaag bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware

Kaasmaar Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: Dit is

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Dit tussen lage drukgebieden die ten noorden van ons zitten en uitlopers van het Azorenhoog ten zuiden van ons. Bij die beide blijven we in een licht onstabiel weertype zitten en ook met aanvoer van telkens vrij warme tot zachte lucht. Dag per dag zitten daar wel wat verschillen in. Vandaag bijvoorbeeld, klein doorslagje van gisteren, er valt hier en daar zeker nog wel een bui, maar duidelijk minder buien. Ze zijn ook minder fel en in de loop van de dag komen er meer en bredere opklaringen opzetten. De wind neemt ook af en de temperaturen, maar ja, die zitten ergens vooraan de 20 graden tot een graad of 22 dieper landinwaarts. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, minima die een stukje lager zouden kunnen gaan zitten, 13, 14 graden, maar dat zijn nog altijd erg zachte waardes. Dan naar woensdag toe, een beetje de betere dag van de week, opklaringen, bredere opklaringen zelfs, ook weer maxima van vooraan de 20 graden, later een toenemende bewolking en in de nacht naar donderdag en donderdag overdag trekt dan een zwakke storing door met wat verspreide lichte neerslag daarbij. Tegen vrijdag zullen we dan weer in warmere lucht terechtkomen. 25 graden zou wel eens kunnen haalbaar zijn landinwaarts. En ook zaterdag en zondag zachte dagen met vooral zondag weer vrij hoge temperaturen in de loop van de

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Yes.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en samen met Eddy Govert bevind ik me nu in Brugge. In het hartje van Brugge, in de studio's van de VBRO. Maar we gaan ons toch een beetje moeten verleggen. We gaan enerzijds naar de Kempen, naar Gierle, en anderzijds naar Heulen. Ja, het is GNH, heel erg moeilijk als West-Vlaming. En dat gaan we doen met een vrij uitzonderlijke samenstelling van een groepje, een broer, een zus en een papa. Eddy Govert en ikzelf, we hebben het al uitvoerig onder ons over deze plaat gehad. Een plaat uit 1977, wat mij betreft een fantastische plaat, van fantastische artiesten.
4: Ja, daar zeg je het wel, hè. Dat is keur, label van het hoogste soort, vind ik, hè. Als je spreekt over Louis Neefs, ja, dan weet je het al natuurlijk. En voeg daar nog zijn zus bij, Connie Neefs. Dan weet je meteen dat, dat je kwaliteit van de hoogste soort hebt, hè. Zonder meer.
3: En voeg daar nog eens een harmonie of een fanfare aan toe. Misschien zeg ik het wel fout. En dat allemaal onder leiding van papa Neefs, dus Louis Senior. Wel, dan krijg je het in.
4: Het blijft in de familie, zegt men dan. Maar het was toch wel een uitzonderlijk muzikale familie. Want als je het resultaat bekijkt, op de keper beschouwd.
3: Nu, de LP uit 1977, die heet dan ook toepasselijk Feest met de familie Neefs. Heel erg logisch vind ik dat. En zij kwamen dus uit de verre Kempen, of toch tenminste vanaf hieruit, vanuit Brugge bekeken, best wel ver. Maar ze hebben het dus over een nummer, over een echte Vlaamse klassieker uit het Kortrijkse.
4: En dat is wel een beetje verrassend, vind ik. Want ze zijn zelf van de Kempen, van Gierle. En het gaat over Heulen. En Heulen tegen Kortrijk, ja, dat is echt West-Vlaanderen, hè.
3: Dus de Neefsen die zongen over Tieneke van Heulen. De familie Neefs, dat zijn dus Louis Neefs, Connie Neefs als stemmen. En dat dan met begeleiding onder leiding van Louis Senior.

0: kroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196 27.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het nog steeds licht wisselvallig. Opklaringen, maar ook woke partijen. Wel steeds meer en bredere opklaringen, maar het sluit niet uit dat er toch gaandeweg hier of daar nog een enkele bui opduikt. De temperaturen, nou, die zitten ongeveer op dezelfde waarde als gisteren. 20, 21 graden aan de kust, tot een graad of 22 landinwaarts bij een matige wind uit een westelijke richting, die geleidelijk in de loop van de middag verder in kracht afneemt. En tegen vanavond is het dan een stuk rustiger geworden. Het sluit niet uit dat er toch hier of daar nog een enkele bui opduikt, maar die kans is duidelijk een stuk minder geworden. Vanavond en vannacht krijgen we dan een mix van wolken, opklaringen en minima die een stukje lager zitten dan de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van de Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Bredene heeft de politie zondagavond een jongetje van 8 uit zee gered. De jongen was eerder uit zijn ouderlijk huis ontglipt zonder dat zijn ouders dat in de gaten hadden. De politie zag iets na 9 uur het jongetje voorbij een strandbaar lopen. Kort daarna liep hij recht de zee in. De politie aarzelde geen moment en liep de zee in om het jongetje uit het water te halen. Op de A10, ter hoogte van de afrit Zandvoorde, gebeurde gisterenochtend iets na 10 uur een ongeval met een vrachtwagen. Het gevaarte kwam in de middenberm terecht en daarbij werd een lantaarnpaal geraakt die dwars over de weg kwam te liggen. Bij gevolg moest de volledige snelweg in de richting van Oostende afgesloten worden. Het verkeer in de richting van het binnenland moest er over de pechstrook. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. In de Sint-Jansdreef in Hertsbergen bij Oostkamp is gisterenochtend een bestelwagen volledig uitgebrand. Door de hitte raakte ook een bestelwagen aan de overkant van de straat zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij het incident gewond. Zondag voormiddag gebeurde op het kruispunt van de Westlaan met de Duinkerkenstraat in Poperingen een ongeval met 2 voertuigen. Een wagen bestuurd door een 31-jarige vrouw uit Ieper kwam tot stilstand tegen een paal. In de andere auto zat een koppel tachtigers uit Waregem. Alle 3 betrokkenen raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. En in de Poperingenstraat in Woerden kwam zondagavond een boom op het wegdek terecht. De volledige weg was er versperd. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en te verwijderen. Een karwei die enkele uren in beslag nam.

0: Kroeg Café Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival.

organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het nog steeds licht wisselvallig. Opklaringen, maar ook wolkenpartijen. Wel steeds meer en bredere opklaringen, maar het sluit niet uit dat er toch gaandeweg hier of daar nog een enkele bui opduikt. De temperaturen, nou, die zitten ongeveer op dezelfde waarden als gisteren. 20, 21 graden aan de kust, tot een graad of 22 landinwaarts bij een matige wind uit een westelijke richting, die geleidelijk in de loop van de middag verder in kracht afneemt. En tegen vanavond is het dan een stuk rustiger geworden. Het sluit niet uit dat er toch hier of daar nog een enkele bui opduikt, maar die kans is duidelijk een stuk minder geworden. Vanavond en vannacht krijgen we dan een mix van wolken, opklaringen en minima die een stukje lager zitten dan de voorbije nachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: Dit is V.

0: Gloednieuwe single van Luc Steno, zoals hij zelf zegt. Een beetje Luc Steno old school. Hij grijpt terug naar zijn genre waarin hij de grootste successen scoorde begin jaren 90. Als de zon schijnt is zijn nieuwe single waarmee hij het restje van deze zomer zal gaan doen. En dan straks ook in de herfst duikt uiteraard. Deze week flinke duw in de rug voor hem als de VBRO trotsplaat. Een heel goede namiddag.
1: Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio. Dit is

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libér, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van €10.000. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar 1 keer om de 2 weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de 2 weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieter-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knip.

0: voor voetgangers. Aan de rond een Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Wil jou oprecht.
1: Bluff Bluff van Gunter Neefs. Dat is alvast de opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis. Tussen nu en 6 uur. En jij bent weer bijzonder welkom.

0: VPRO, wij luisteren Nederlandstalig. Op deze dinsdag, de 1e van september, die eerste schooldag die we alweer bijna kunnen afronden voor vandaag. Met deze Welkom Thuis op dinsdag. Op richting 16:30 met nu muziek uit onze snelle 10. En vandaag nemen we daar Vadim nog eens uit met Mijn Eigen Leven.
1: De

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht krijgen we een mix van wolken en opklaringen. De minimumtemperaturen die zakken tegen de ochtend ergens naar een 13 tot een 14 graden. We zitten in een tikkeltje koelere lucht. Er zijn ook meer opklaringen en daardoor kan het dan een graadje meer afkoelen dan de vorige nacht het geval was. De wind neemt af, aanvankelijk dan toch. Later in de nacht komt er weer wat meer wind opzetten en die draait daarbij dan ook weer naar een wat meer zuidwestelijke hoek terug. Dus ja, een beetje een mix van alles en nog wat, maar een vrij rustige avond, gevolgd door een vrij rustige nacht en uiteindelijk tegen de ochtend toch wat minder hoge temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
5: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
5: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos de Oosterrozebeek. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Laat los.

En ik kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

Gezellig avondspits door met het fijne Nederlandstalige lied. Dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En dan zeker ook met die fijne klanken van Lenny en de Wespen. Die je zo pas nog te horen kreeg met Op Zomerdagen.

De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En zo hebben we die in de afgelopen twee maanden wel regelmatig aan de lijve mogen ondervinden. Die zwoele zomernachten, toch zeker met de temperaturen die we gekregen hebben. Vandaag is dat andere koek, spijtig genoeg. Goed, op richting 5 uur met zometeen een nieuwsupdate hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Liber, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van €10.000. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar 1 keer om de 2 weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de 2 weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond een Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid.

0: gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge, Pathoekenweg 96.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Straatkroeg Café Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.

Tutti Colori van Wesley Bronkhorst. Het werd ermee 6 over 5. Hier bij VBRO zijn we alweer vertrokken in het tweede deel van onze dinsdagse Welkom Thuis. Dat betekent nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes. En uiteraard nog 2 maal Geert Naastens die langskomt met de nodige weersvoorspellingen. Allemaal zometeen na onder andere deze van André Hazes senior.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht krijgen we een mix van wolken en opklaringen. De minimumtemperaturen die zakken tegen de ochtend ergens naar een 13 tot een 14 graden. We zitten in een tikkeltje koelere lucht. Er zijn ook meer opklaringen en daardoor kan het dan een graadje meer afkoelen dan de vorige nacht het geval was. De wind neemt af, aanvankelijk dan toch. Later in de nacht komt er weer wat meer wind opzetten en die draait daarbij dan ook weer naar een wat meer zuidwestelijke hoek terug. Dus ja, een beetje mix van alles en nog wat, maar een vrij rustige avond, gevolgd door een vrij rustige nacht en uiteindelijk tegen de ochtend toch wat minder hoge temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1900.

0: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Jawel.
1: Bij VBRO.
3: Mam!
4: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
7: De Lange Muur.
6: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
7: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
6: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
7: De Lange Muur.
6: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
7: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

0: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselend bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

Gezelligheid Roef hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Alweer in de laatste noten voor deze dinsdagse Welkom Thuis. Met zometeen nog een dagdagelijkse uitzondering op de regel. Die komt uit 1983. Straks hier in radio, nadat we eerst nog een klassieker uit de 90's erbij halen. En daarvoor kunnen we de muziek van Bart van den Bossen bovenhalen. Deze, ik heb bijna alles.

0: terug naar 1983 met deze van de Mazionettes en Harditch Avenue. Even een zijspoor ook naar het Engels om deze dinsdagse Welkom Thuis alweer netjes af te ronden. Geert Naastens krijgt het laatste woord met nog een vooruitblik in de weersvoorspellingen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen, ja, die zien er eigenlijk best wel redelijk uit. Laat het toch zo noemen. Het is een beetje een mix van alles en nog wat. Als we het dag per dag bekijken, zien we dat woensdag een beetje de betere dag lijkt te kunnen worden van de week. Hoewel, ja, de bewolking neemt wel toe, maar het blijft grotendeels of volledig droog. Je kunt nooit helemaal uitsluiten dat er hier of daar toch nog een bui opduikt. Maar die kans lijkt toch voor woensdag een stuk kleiner geworden te zijn. Temperaturen vooraan de 20 graden. Naar het eind van de dag toe neemt de bewolking toe. Op nadering van een storing die dan in de nacht naar donderdag gaat passeren en donderdag overdag, dan zijn er duidelijk weer meer wolken en kan er hier en daar wat lichte regen of een bui aan te pas komen. Maar geen grote hoeveelheden. Vrijdag, zaterdag, zondag, meestal droog. Een bui is mogelijk. Sluit het nooit helemaal uit, want het is licht onstabiel, maar meestal is het droog. Laat ons zeggen dat de droge perioden overheersen en dat de temperaturen zich kranig houden, vooraan de 20 graden, met zelfs uitschieters. Vrijdag, zondag bijvoorbeeld richting een graad of 25. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libère, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje en wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieter-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt

0: ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Wel zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oost-Rozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht krijgen we een mix van wolken en opklaringen. De minimumtemperaturen die zakken tegen de ochtend ergens naar een 13 tot een 14 graden. We zitten in een tikkeltje koelere lucht. Er zijn ook meer opklaringen en daardoor kan het dan een graadje meer afkoelen dan de vorige nacht het geval was. De wind neemt af, aanvankelijk dan toch. Later in de nacht kan er weer wat meer wind opzetten en die draait daarbij dan ook weer naar een wat meer zuidwestelijke hoek terug. Dus ja, een beetje een mix van alles en nog wat, maar een vrij rustige avond, gevolgd door een vrij rustige nacht en uiteindelijk tegen de ochtend toch wat minder hoge temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

0: Bibi Rozumrani.
1: Zomerlang was ik van jou alleen. Ik ben zo blij dat ik je ken.
2: VBRO? Iedere dag toch?

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. Dit tussen lage drukgebieden die ten noorden van ons zitten en uitlopers van het Azorenhoog ten zuiden van ons. Bij die beide blijven we in een licht onstabiel weertype zitten en ook met aanvoer van telkens vrij warme tot zachte lucht. Dag per dag zitten daar wel wat verschillen in. Vandaag bijvoorbeeld, klein doorslagje van gisteren, er valt hier en daar zeker nog wel een bui, maar duidelijk minder buien. Ze zijn ook minder fel. De wind neemt ook af en de temperaturen, maar ja, die zitten ergens vooraan de 20 graden tot een graad of 22 dieper landinwaarts. Vanavond en vannacht, wolken en opklaringen, minima die een stukje lager zouden kunnen gaan zitten, 13, 14 graden, maar dat zijn nog altijd erg zachte waardes. Dan naar woensdag toe, beetje de betere dag van de week, opklaringen, bredere opklaringen zelfs, ook weer maxima van vooraan de 20 graden, later een toenemende bewolking en in de nacht naar donderdag en donderdag overdag trekt dan een zwakke storing door met wat verspreide lichte neerslag daarbij. Tegen vrijdag zullen we dan weer in warmere lucht terechtkomen. 25 graden zou wel eens kunnen haalbaar zijn landinwaarts. En ook zaterdag en zondag zachte dagen met vooral zondag weer vrij hoge temperaturen in de loop van

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libeer, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieter-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van €260.000. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond- en Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio.

0: steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Lage Landen met Eddy Govert.

Dat was Yves Berendsen met Misschien is het tijd, zijn nieuwe single. En ik heet je daarmee van harte welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert, misschien een beetje onverwacht, maar inderdaad, vandaag 1 september starten we met een gloednieuw programma onder de titel De Lage Landen met Eddy Govert. En voilà, in het vervolg tussen 19 en 20 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hoor je ons met dit nieuwe programma. En het is niet zomaar een programma, want we werken altijd met een thema. En het thema van vandaag, dat is de zee. En je hoort liedjes, ja, die de zee bezingen of waarover het gaat in feite. En je hoort liedjes van Bart Peters met Hij staat aan zee, ook Maaike van

0: 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VWRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de eerste en vierde set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijssen op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
3: Dit is VBRO.
5: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Weekend.
1: We draaiden onze trotsplaat nog even tussendoor. En dat is Luc Steno voor deze week. Met Als de zon schijnt. Maar we keren terug, zoals gezegd, naar ons thema de zee. En een heel pak goede opnames op een rijtje. Eentje van Matthias Vergels, ook Joe Harris komt eraan, Erik Vlanders en zometeen Willy Sommers. En die zegt het onomwonden naar de zee.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Ook Tina Rosita die was erbij vandaag met Zeeman. En ziezo, we zitten erdoor, hè. Ons eerste uurtje met de Lage Landen met Eddy Govert. Dat is voorbij. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Morgen zijn we er natuurlijk ook weer bij, tussen 7 en 8 in de avond. Je hoort nog Wiltura en Louis Neefs, maar wij nemen afscheid. Ik zou zeggen, tot morgenochtend, want tussen 10 en 12 heb ik koffietijd met jullie. Tot morgen, bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de 1e en 4e set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
3: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
3: Ze

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint-Pigal.
0: Dit

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op veranda.com.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobiel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.